yolo mon liginje giro sincere etanyua sirkali natii inkishu tena rishata aitinyie sile naata apa toorishat oosirkaliti naatulusoitie. Ore enkilepata ebei eilata olosho neme tenkaraki larrabali ogira aishakino tooloshon leboo, kake dupoto emaata egira aing'oru larikok kituak le sirkali.